0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. De lang verwachte kindervakantieweek staat weer voor de deur. Dit evenement staat gepland op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn al bezorgd. Mocht men er nog geen hebben ontvangen, geen zorgen. Waarschijnlijk valt het boekje deze week nog op de mat. Of u kunt er hem meenemen tijdens de leidingavond, eveneens in augustus. Daarnaast is het volledige programmaboekje nu ook digitaal in te zien op kvwgemert.nl. Dit jaar gaat men het 60-jarig jubileum van de kindervakantieweek bij de feestelijke camping op het Wolfsboscircuit vieren. Ook ouders, verzorgers, opa's en oma's enzovoorts kunnen meedoen. De Bibliotheek van Aarle-Rikstel organiseert zondag 23 augustus een leuke, creatieve activiteit voor alle boekenliefhebbers. Kom je eigen unieke bieptasje versieren. Alle benodigde materialen zijn aanwezig om jouw tas naar eigen smaak te maken. Naast het knutselen is er volop gelegenheid om met andere lezers in gesprek te gaan, favoriete boeken te delen en nieuwe ontdekkingen te doen. Misschien vind je wel je favoriete verhaal dankzij een tip van een medebezoeker. Het evenement is van 1 tot 2:15. Aanmelden is niet nodig, de inloop is vrij. Als de kinderen er samen niet uitkomen, is er hulp aanwezig. Kindervakantiewerk Bakel is een stichting met werkgroepsleden. Vanuit deze werkgroepleden wordt het dagelijks bestuur gekozen. De werkgroep is verdeeld in 4 daggroepen. Zij verzorgen dagelijks een ochtendprogramma voor schoolgroepen 1 en 2 en een dagactiviteit voor schoolgroepen 3 tot en met 8. Deze werkgroepsleden zijn vanaf januari in touw en kunnen zich naast het organiseren van zo'n kindervakantieweek ook nog uitleven in een aantal andere activiteiten. Het dagelijks bestuur regelt het uitstapje op vrijdag. Elk daggroepje draagt verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van de activiteit. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met 2 blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. De lang verwachte kindervakantieweek staat weer voor de deur. Dit evenement staat gepland op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn al bezorgd. Mocht men er nog geen hebben ontvangen, geen zorgen. Waarschijnlijk valt het boekje deze week nog op de mat. Of u kunt er hem meenemen tijdens de leidingavond, eveneens in augustus. Daarnaast is het volledige programmaboekje nu ook digitaal in te zien, op kvwgemert.nl. Dit jaar gaat men het 60-jarig jubileum van de kindervakantieweek bij de feestelijke camping op het Wolfsboscircuit vieren. Ook ouders, verzorgers, opa's en oma's enzovoorts kunnen meedoen. Kindervakantiewerk Bakel is een stichting met werkgroepsleden. Vanuit deze werkgroepleden wordt het dagelijks bestuur gekozen. De werkgroep is verdeeld in 4 daggroepen. Zij verzorgen dagelijks een ochtendprogramma voor schoolgroepen 1 en 2 en een dagactiviteit voor schoolgroepen 3 tot en met 8. Deze werkgroepsleden zijn vanaf januari in touw en kunnen zich naast het organiseren van zo'n kindervakantieweek ook nog uitleven in een aantal andere activiteiten. Het dagelijks bestuur regelt het uitstapje op vrijdag. Elk daggroepje draagt verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van de activiteit. De Bibliotheek van Aarle-Rikstel organiseert zondag 23 augustus een leuke, creatieve activiteit voor alle boekenliefhebbers. Kom je eigen unieke bieptasje versieren. Alle benodigde materialen zijn aanwezig om jouw tas naar eigen smaak te maken. Naast het knutselen is er volop gelegenheid om met andere lezers in gesprek te gaan, favoriete boeken te delen en nieuwe ontdekkingen te doen. Misschien vind je wel je favoriete verhaal dankzij een tip van een medebezoeker. Het evenement is van 1 tot 2:15. Aanmelden is niet nodig, de inloop is vrij. Als de kinderen er samen niet uitkomen, is er hulp aanwezig. Voor meer nieuws, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. De lang verwachte kindervakantieweek staat weer voor de deur. Dit evenement staat gepland op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn al bezorgd. Mocht men er nog geen hebben ontvangen, geen zorgen. Waarschijnlijk valt het boekje deze week nog op de mat. Of u kunt er hem meenemen tijdens de leidingavond, eveneens in augustus. Daarnaast is het volledige programmaboekje nu ook digitaal in te zien op kvwgemert.nl. Dit jaar gaat men het 60-jarig jubileum van de kindervakantieweek bij de feestelijke camping op het Wolfsboscircuit vieren. Ook ouders, verzorgers, opa's en oma's enzovoorts kunnen meedoen. Waterschap A en Maas opent een periode voor het indienen van zienswijzen. U kunt uw gemotiveerde reactie indienen bij het dagelijks bestuur. De betreffende stukken liggen ter inzage op werkdagen, van 9 tot 4 uur. Een medewerker is beschikbaar voor vragen tussen 9:30 en 11:30. Uw zienswijze moet tenminste uw naam, adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar de reactie op slaat bevatten. Aangepast ontwerp ter inzage van 7 augustus tot en met 18 september. Er komt een overgangsregeling voor plannen die in ontwikkeling zijn. Stuur uw bijdrage naar info@anmaas.nl of per post naar het waterschap. De Bibliotheek van Aarle-Rikstel organiseert zondag 23 augustus een leuke, creatieve activiteit voor alle boekenliefhebbers. Kom je eigen unieke bieptasje versieren. Alle benodigde materialen zijn aanwezig om jouw tas naar eigen smaak te maken. Naast het knutselen is er volop gelegenheid om met andere lezers in gesprek te gaan, favoriete boeken te delen en nieuwe ontdekkingen te doen. Misschien vind je wel je favoriete verhaal dankzij een tip van een medebezoeker. Het evenement is van 1 tot 2:45. Aanmelden is niet nodig, de inloop is vrij. Als de kinderen er samen niet uitkomen, is er hulp aanwezig. Voor meer nieuws, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. Kindervakantiewerk Bakel is een stichting met werkgroepsleden. Vanuit deze werkgroepleden wordt het dagelijks bestuur gekozen. De werkgroep is verdeeld in 4 daggroepen. Zij verzorgen dagelijks een ochtendprogramma voor schoolgroepen 1 en 2 en een dagactiviteit voor schoolgroepen 3 tot en met 8. Deze werkgroepsleden zijn vanaf januari in touw en kunnen zich naast het organiseren van zo'n kindervakantieweek ook nog uitleven in een aantal andere activiteiten. Het dagelijks bestuur regelt het uitstapje op vrijdag. Elk daggroepje draagt verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van de activiteit. De lang verwachte kindervakantieweek staat weer voor de deur. Dit evenement staat gepland op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn al bezorgd. Mocht men er nog geen hebben ontvangen, geen zorgen. Waarschijnlijk valt het boekje deze week nog op de mat. Of u kunt er hem meenemen tijdens de leidingavond, eveneens in augustus. Daarnaast is het volledige programmaboekje nu ook digitaal in te zien, op kvwgemert.nl. Dit jaar gaat men het 60-jarig jubileum van de kindervakantieweek bij de feestelijke camping op het Wolfsboscircuit vieren. Ook ouders, verzorgers, opa's en oma's enzovoorts kunnen meedoen. Waterschap A en Maas opent een periode voor het indienen van zienswijzen. U kunt uw gemotiveerde reactie indienen bij het dagelijks bestuur. De betreffende stukken liggen ter inzage op werkdagen, van 9 tot 4 uur. Een medewerker is beschikbaar voor vragen tussen 9:30 en 11:30. Uw zienswijze moet tenminste uw naam, adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar de reactie op slaat bevatten. Aangepast ontwerp ter inzage van 7 augustus tot en met 18 september. Er komt een overgangsregeling voor plannen die in ontwikkeling zijn. Stuur uw bijdrage naar info@anmaas.nl of per post naar het waterschap. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. De lang verwachte kindervakantieweek staat weer voor de deur. Dit evenement staat gepland op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn al bezorgd. Mocht men er nog geen hebben ontvangen, geen zorgen. Waarschijnlijk valt het boekje deze week nog op de mat. Of u kunt er hem meenemen tijdens de leidingavond, eveneens in augustus. Daarnaast is het volledige programmaboekje nu ook digitaal in te zien, op kvwgemert.nl. Dit jaar gaat men het 60-jarig jubileum van de kindervakantieweek bij de feestelijke camping op het Wolfsboscircuit vieren. Ook ouders, verzorgers, opa's en oma's enzovoorts kunnen meedoen. Waterschap A en Maas opent een periode voor het indienen van zienswijzen. U kunt uw gemotiveerde reactie indienen bij het dagelijks bestuur. De betreffende stukken liggen ter inzage op werkdagen, van 9 tot 4 uur. Een medewerker is beschikbaar voor vragen tussen 9:30 en 11:30. Uw zienswijze moet tenminste uw naam, adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar de reactie op slaat bevatten. Aangepast ontwerp ter inzage van 7 augustus tot en met 18 september. Er komt een overgangsregeling voor plannen die in ontwikkeling zijn. Stuur uw bijdrage naar info@anmaas.nl of per post naar het waterschap. De Bibliotheek van Aarle-Rikstel organiseert zondag 23 augustus een leuke, creatieve activiteit voor alle boekenliefhebbers. Kom je eigen unieke bieptasje versieren. Alle benodigde materialen zijn aanwezig om jouw tas naar eigen smaak te maken. Naast het knutselen is er volop gelegenheid om met andere lezers in gesprek te gaan, favoriete boeken te delen en nieuwe ontdekkingen te doen. Misschien vind je wel je favoriete verhaal dankzij een tip van een medebezoeker. Het evenement is van 1 tot 2:45. Aanmelden is niet nodig, de inloop is vrij. Als de kinderen er samen niet uitkomen, is er hulp aanwezig. Voor meer nieuws, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag voor het eerst in zijn functie een bezoek aan Servië. Hij spreekt daar dan met zijn Servische collega Vučić. Het bezoek is opmerkelijk, want Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Wel veroordeelde het land bij de Verenigde Naties de Russische invasie en ook erkende Servië de Russische annexaties niet. Servië heeft Oekraïne ook voor tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp gegeven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard gaan optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogotá plaats, maar in Cali. Dat is de hoofdstad van de salsa. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren 2 mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Het weer. Op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. Zondag 9 augustus is het weer tijd voor absolute feestgarantie op Kermisplein 31 in Venhorst. Men kan zich voorbereiden op kermisdagen in Venhorst met een waanzinnige line-up die gegarandeerd iedereen aan het dansen krijgt. Op zondag de smerig discjochies, Daraffer en DJ Einko die het podium betreden en zorgen voor de lekkerste meezingers en de hardste feestknallers. Alles komt voorbij om de sfeer tot ongekende hoogte te laten stijgen. Ook dit jaar belooft Venhorst Kermis weer gezellig te worden. De feesttent staat garant voor een breed scala aan adembenemende artiesten en een ongeëvenaarde feestelijke sferen. Kindervakantiewerk Bakel is een stichting met werkgroepsleden. Vanuit deze werkgroepleden wordt het dagelijks bestuur gekozen. De werkgroep is verdeeld in 4 daggroepen. Zij verzorgen dagelijks een ochtendprogramma voor schoolgroepen 1 en 2 en een dagactiviteit voor schoolgroepen 3 tot en met 8. Deze werkgroepsleden zijn vanaf januari in touw en kunnen zich naast het organiseren van zo'n kindervakantieweek ook nog uitleven in een aantal andere activiteiten. Het dagelijks bestuur regelt het uitstapje op vrijdag. Elk daggroepje draagt verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van de activiteit. Waterschap A en Maas opent een periode voor het indienen van zienswijzen. U kunt uw gemotiveerde reactie indienen bij het dagelijks bestuur. De betreffende stukken liggen ter inzage op werkdagen, van 9 tot 4 uur. Een medewerker is beschikbaar voor vragen tussen 9:30 en 11:30. Uw zienswijze moet tenminste uw naam, adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar de reactie op slaat bevatten. Aangepast ontwerp ter inzage van 7 augustus tot en met 18 september. Er komt een overgangsregeling voor plannen die in ontwikkeling zijn. Stuur uw bijdrage naar info@anmaas.nl of per post naar het waterschap. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid nog steeds niet helemaal uit. Het blussen gaat nog door. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert en de Maastunnel werd in beide richtingen afgesloten, maar die is inmiddels weer open. Er raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens Code Rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogota plaats, maar in Cali. Dat is de hoofdstad van de salsa. En in verband met de droogte mogen schapen en ander vee vanaf vanavond 6 uur niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft en moet voldoende tijd hebben om te herstellen voordat het stormseizoen begint. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. De lang verwachte kindervakantieweek staat weer voor de deur. Dit evenement staat gepland op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn al bezorgd. Mocht men er nog geen hebben ontvangen, geen zorgen. Waarschijnlijk valt het boekje deze week nog op de mat. Of u kunt er hem meenemen tijdens de leidingavond, eveneens in augustus. Daarnaast is het volledige programmaboekje nu ook digitaal in te zien op kvwgemert.nl. Dit jaar gaat men het 60-jarig jubileum van de kindervakantieweek bij de feestelijke camping op het Wolfsboscircuit vieren. Ook ouders, verzorgers, opa's en oma's enzovoorts kunnen meedoen. De Bibliotheek van Aarle-Rikstel organiseert zondag 23 augustus een leuke, creatieve activiteit voor alle boekenliefhebbers. Kom je eigen unieke bieptasje versieren. Alle benodigde materialen zijn aanwezig om jouw tas naar eigen smaak te maken. Naast het knutselen is er volop gelegenheid om met andere lezers in gesprek te gaan, favoriete boeken te delen en nieuwe ontdekkingen te doen. Misschien vind je wel je favoriete verhaal dankzij een tip van een medebezoeker. Het evenement is van 1 tot 2:45. Aanmelden is niet nodig, de inloop is vrij. Als de kinderen er samen niet uitkomen, is er hulp aanwezig. Zondag 9 augustus is het weer tijd voor absolute feestgarantie op Kermisplein 31 in Venhorst. Men kan zich voorbereiden op kermisdagen in Venhorst met een waanzinnige line-up die gegarandeerd iedereen aan het dansen krijgt. Op zondag de smerig discjockeys, Daraffer en DJ Einko die het podium betreden en zorgen voor de lekkerste meezingers en de hardste feestknallers. Alles komt voorbij om de sfeer tot ongekende hoogte te laten stijgen. Ook dit jaar belooft Venhorst Kermis weer gezellig te worden. De feesttent staat garant voor een breed scala aan adembenemende artiesten en een ongeëvenaarde feestelijke sferen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regio Break.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Weekend start.
1: Tony Bouw.

Een heerlijke Nederlandstalige zomerplaat uit de midden jaren 80 van de formatie Splitsing. Joden de wind en zeilen aan het begin van de nieuwe aflevering van Weekendstart hier op OZR 920. 8 van de 8 vandaag, hier is Spargo, Head Up to the Sky.

een hele grote hit in de begin jaren 70 van Alan Price samen met Georgie Fame. Het verhaal over Rosetta. Goedemorgen, OZR 920. Lekkerste muziek van toen en van nu, ze komen allemaal voorbij. Onderweg Bertje Hering, juni, juli, maar eerst de nieuwe van de somber. Hier is Home Wrecker.

echt een traantrekker van heel wat jaar terug alweer. Glenn Medeiros hier op OZR 920. Nothing's gonna change my love for you. Terug naar de eind jaren 50 met Buddy Holly. That'll be the day.

Heerlijke muziek uit de speakers van OZR 920. Mary J. Blige samen met U2 en het prachtige One. Terug in de tijd met Justin Bieber. Hier is Sorry.

Lekker plaatsen om bij wakker te worden op deze zaterdagmorgen. Kungs hoorde je voorbij komen met Never Going Home hier op OZR 920. Maar doorgaan met Soul Asylum, Runaway Train.

was weer een heerlijk zomers weekend. Daarom zomerse muziek uit de jaren 70 van Mungo Jerry. Alright, alright, alright. Dan nu de mooie klanken van de Rag & Bone Man. Hier is Skin.

de hele grote hit in de discotheken destijds. Deze van Dan Hartman. Je hoort de Instant Replay. We gaan langzaam op naar het nieuws van 9 uur. Met onder andere de Pasadena's. Hier is Riding on the Train.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid na een hele nacht blussen inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert. De Maastunnel werd afgesloten, maar is sinds vanmorgen weer open. En daar raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens Code Rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. De Bibliotheek van Aarle-Rikstel organiseert zondag 23 augustus een leuke creatieve activiteit voor alle boekenliefhebbers. Kom je eigen unieke bieptasje versieren. Alle benodigde materialen zijn aanwezig om jouw tas naar eigen smaak te maken. Naast het knutselen is er volop gelegenheid om met andere lezers in gesprek te gaan, favoriete boeken te delen en nieuwe ontdekkingen te doen. Misschien vind je wel je favoriete verhaal dankzij een tip van een medebezoeker. Het evenement is van 1 tot 2:15. Aanmelden is niet nodig, de inloop is vrij. Als de kinderen er samen niet uitkomen, is er hulp aanwezig. Waterschap A en Maas opent een periode voor het indienen van zienswijzen. U kunt uw gemotiveerde reactie indienen bij het dagelijks bestuur. De betreffende stukken liggen ter inzage op werkdagen, van 9 tot 4 uur. Een medewerker is beschikbaar voor vragen tussen 9:30 en 11:30. Uw zienswijze moet tenminste uw naam, adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar de reactie op slaat bevatten. Aangepast ontwerp ter inzage van 7 augustus tot en met 18 september. Er komt een overgangsregeling voor plannen die in ontwikkeling zijn. Stuur uw bijdrage naar info@anmaas.nl of per post naar het waterschap. De lang verwachte kindervakantieweek staat weer voor de deur. Dit evenement staat gepland op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn al bezorgd. Mocht men er nog geen hebben ontvangen, geen zorgen. Waarschijnlijk valt het boekje deze week nog op de mat. Of u kunt er een meenemen tijdens de leidingavond, eveneens in augustus. Daarnaast is het volledige programmaboekje nu ook digitaal in te zien, op kvwgemert.nl. Dit jaar gaat men het 60-jarig jubileum van de kindervakantieweek bij de feestelijke camping op het Wolfsboscircuit vieren. Ook ouders, verzorgers, opa's en oma's enzovoorts kunnen meedoen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Weekendstart. Tony Bouw.

Hij treedt nog steeds op. Hij is al 85 jaar en vanaf de jaren 60 maakt hij hits. Deze kwam uit de jaren 90 van Tom Jones samen met Moose Tee, want daar hadden we het over. En de seksbom werd door hem bezongen. Aan het begin van het tweede gedeelte, Weekend Start. Hier is Billy Ocean, Red Light.

muziek uit het Limburgse land hier op OZR 920. Gewoon Hesse kwam voorbij en dan is het maar dom. We gaan terug naar de jaren 70. ABBA, verhaal over Fernando.

Zo'n klein hitje dat voorbij komt hier op OZR 920. En nog wel de moeite waard om nog eens een keertje te draaien. Deze van Phil Vieren en A Galaxy. En What Do I Do? Heel veel terug in tijd. Terug naar de jaren 70. Security Tip, Son of My Father.

Een van de populairste artiesten van dit moment, Alex Warren. Dit keer draait bij Passenger hier op OZR 920 op deze zaterdagmorgen, de 8e augustus alweer. Vandaag zo'n graadje of 25 en morgen dan wordt het zomaar weer 30 graden. En volgende week ook weer hoge temperaturen. Dus de zomer is nog lang niet voorbij. Hier is zomerse muziek van Kid Creole en de Coconuts uit de jaren 80. Andy Cut.

Thrill werd bezongen door Gigi D'Agostino hier op OZN 920. We gaan heel ver terug in tijd, terug naar de jaren 70 met een band uit Australië die één hit scoorde in Nederland en daar niks meer van werd vernomen.

Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons.

Ze scoort tot nu toe 1 hit in Nederland. Daarna niks meer vernomen helaas van deze band. Babysitter Circus. Everything is gonna be alright. En zo is het maar net. En terug naar de jaren 60. Close Harmony muziek van de mamas en papas. Monday, Monday.

Het was in 1968 destijds de comeback single van Elvis Presley, If I Can Dream. En dan lag je aan het einde van mijn aandeel deze zaterdagmorgen. We gaan op naar het nieuws van 10 uur, dan naar collega Hans van Erp. Tot die tijd een hele mooie van Coldplay samen met de Buena Vista Social Club en de Cuba-versie van Cox. Fijn weekend, dag!

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. Zondag 9 augustus is het weer tijd voor absolute feestgarantie op Kermisplein 31 in Venhorst. Men kan zich voorbereiden op kermisdagen in Venhorst met een waanzinnige line-up die gegarandeerd iedereen aan het dansen krijgt. Op zondag de smerig discjochies, Daraffer en DJ Einko die het podium betreden en zorgen voor de lekkerste meezingers en de hardste feestknallers. Alles komt voorbij om de sfeer tot ongekende hoogte te laten stijgen. Ook dit jaar belooft Venhorst Kermis weer gezellig te worden. De feesttent staat garant voor een breed scala aan adembenemende artiesten en een ongeëvenaarde feestelijke sferen. De Bibliotheek van Aarle-Rikstel organiseert zondag 23 augustus een leuke, creatieve activiteit voor alle boekenliefhebbers. Kom je eigen unieke bieptasje versieren. Alle benodigde materialen zijn aanwezig om jouw tas naar eigen smaak te maken. Naast het knutselen is er volop gelegenheid om met andere lezers in gesprek te gaan, favoriete boeken te delen en nieuwe ontdekkingen te doen. Misschien vind je wel je favoriete verhaal dankzij een tip van een medebezoeker. Het evenement is van 1 tot 2:15. Aanmelden is niet nodig, de inloop is vrij. Als de kinderen er samen niet uitkomen, is er hulp aanwezig. Kindervakantiewerk Bakel is een stichting met werkgroepsleden. Vanuit deze werkgroepleden wordt het dagelijks bestuur gekozen. De werkgroep is verdeeld in 4 daggroepen. Zij verzorgen dagelijks een ochtendprogramma voor schoolgroepen 1 en 2 en een dagactiviteit voor schoolgroepen 3 tot en met 8. Deze werkgroepsleden zijn vanaf januari in touw en kunnen zich naast het organiseren van zo'n kindervakantieweek ook nog uitleven in een aantal andere activiteiten. Het dagelijks bestuur regelt het uitstapje op vrijdag. Elk daggroepje draagt verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van de activiteit. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
5: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
1: Hans van Erp.

met Lady Gaga. In dit nummer zou het gaan over een drietal minnaars van Lady Gaga. En eentje heeft het blijkbaar, maar geluk. En dat is natuurlijk Alejandro. Van harte welkom. Het is zaterdag 8-8-2026. 8 augustus 2026. Dit is Goedemorgen Zaterdag.

Natuurlijk, de New Seekers zijn succesvol meegelift op de film Tommy natuurlijk. En de soundtrack van die mooie film. En daar kwam ook Pinball Wizard in voor de jaren 70 herleven hier bij OSR 920. We hadden zojuist LaToya Jackson en If You Feel The Funk. En nu Shakira, samen met Burna Boy overigens met Die Die.

Mooie, geweldige rockklassieker van Aerosmith. That's I don't want to miss a thing. Ik snap het helemaal dat je niks wil missen. I still haven't found what I'm looking for. Ja, dat is eentje van het album Joshua Tree van U2. Hè? Maar de Chimes, die hadden er een leuke coverversie van.

Ja, natuurlijk. Herinneringen ophalen is altijd leuk. Hè? Memories met Maroon 5. We gaan wat Nederlandstalig draaien in de vorm van Dick Houts. Alleen maar jou en zo dadelijk Whitney Houston. I'm your baby tonight.

Whitney Houston. En I'm Your Baby Tonight, natuurlijk. En dit is Alice Cooper met Hello Ray. En zo dadelijk gaan we naar een plaat uit 1982. Geluisterd van Dr. Hook en de Madison Show. En dat gaat allemaal over een hele mooie vrouw. In een mooie, strakke spijkerbroek. En laat de verbeelding maar tot je spreken allemaal.

dit liedje, dat werd echt een hele grote hit in 1982. En dat was mede dankzij een hele mooie videoclip met een model genaamd Randy Brooks. En dankzij haar zijn er vele van verkocht. Van het leuke singeltje van Dr. Hook en de Medicine Show. Baby Makes Her Blue Jeans Talk. We gaan zo dadelijk naar het nieuws van 11 uur. Met Mark Ronson en Bruno Mars.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. De politie hield in totaal 5 mensen aan, ook uit Italië, Colombia en Albanië. In de villa lagen pakketten cocaïne, contant geld, dure horloges en wapens. De villa blijkt gelinkt te zijn aan een bekende uit de Italiaanse onderwereld. Volgens Italiaanse kranten zitten de verdachten nu in de gevangenis en wordt het lab verder onderzocht. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. Kindervakantiewerk Bakel is een stichting met werkgroepsleden. Vanuit deze werkgroepleden wordt het dagelijks bestuur gekozen. De werkgroep is verdeeld in 4 daggroepen. Zij verzorgen dagelijks een ochtendprogramma voor schoolgroepen 1 en 2 en een dagactiviteit voor schoolgroepen 3 tot en met 8. Deze werkgroepsleden zijn vanaf januari in touw en kunnen zich naast het organiseren van zo'n kindervakantieweek ook nog uitleven in een aantal andere activiteiten. Het dagelijks bestuur regelt het uitstapje op vrijdag. Elk daggroepje draagt verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van de activiteit. De Bibliotheek van Aarle-Rikstel organiseert zondag 23 augustus een leuke, creatieve activiteit voor alle boekenliefhebbers. Kom je eigen unieke bieptasje versieren. Alle benodigde materialen zijn aanwezig om jouw tas naar eigen smaak te maken. Naast het knutselen is er volop gelegenheid om met andere lezers in gesprek te gaan, favoriete boeken te delen en nieuwe ontdekkingen te doen. Misschien vind je wel je favoriete verhaal dankzij een tip van een medebezoeker. Het evenement is van 1 tot 2:15. Aanmelden is niet nodig, de inloop is vrij. Als de kinderen er samen niet uitkomen, is er hulp aanwezig. Waterschap A en Maas opent een periode voor het indienen van zienswijzen. U kunt uw gemotiveerde reactie indienen bij het dagelijks bestuur. De betreffende stukken liggen ter inzage op werkdagen, van 9 tot 4 uur. Een medewerker is beschikbaar voor vragen tussen 9:30 en 11:30. Uw zienswijze moet tenminste uw naam, adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar de reactie op slaat bevatten. Aangepast ontwerp ter inzage van 7 augustus tot en met 18 september. Er komt een overgangsregeling voor plannen die in ontwikkeling zijn. Stuur uw bijdrage naar info@anmaas.nl of per post naar het waterschap. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Goedemorgen zaterdag. Hans van Erp.

Ach ja, al die mooie herinneringen komen weer terug met die leuke muziek van Mud en Dynamite. We herinneren het ons nog altijd als de dag van gisteren. En wij halen mooi dat gevoel van die tijd weer helemaal terug hier bij OSR 920. Welkom terug in Goedemorgen Zaterdag. Het laatste gedeelte met Unintended van Muse.

Sympathy van Steve Roland en The Family Dog. Het is een hele mooie cover eigenlijk. Een hele goede cover van Rare Bird. Hè? Maar die is eigenlijk ook best wel leuk. Hè? In eerste instantie was The Family Dog een bandje met onder andere Albert Hammond en Steve Roland. Maar die Albert Hammond die vertrok, die ging lekker in zijn eentje verder. Dat weten wij. Die scoorde nog vele, vele hits later. En deze Steve Roland die ging verder als The Family Dog. En scoorde een hit met Sympathy. Yes, Junkie XL met Elvis.

Ja, je kunt hem alle kanten op sturen, deze Douwe Bob. En deze keer was hij samen met Sarah. And Could Have Been Us. And A Little Less Conversation van Elvis samen met Junkie XL. Dit is U2 met Desire.

Ja, dit was Loud and Clear natuurlijk, hè, want dit ging over popmuziek met M. Och, dit was een zomerrit, hè, een aantal jaren terug, zeg. Lang stond hij in de hitlijsten en we konden genieten van de mooie muziek van Ozone. Het mooie Dragon's Tea, Din Tai.

zeg. Heerlijke, stevige muziek. Oh zeg, 920 met Goedemorgen Zaterdag. Seashells Sanctuary van de Cult was dat. De Cielo Green.

George Harrison schreef dit oorspronkelijk als een soort gospel. En hij dacht daarbij aan Billy Preston. Die moest dat maar gaan zingen. Maar toen het uiteindelijk een rocknummer werd, besloot hij toch maar zelf om dit op aan te nemen. En dit zelf uit te brengen. He? Toch altijd een eerlijk nummer gebleven. George Harrison en What Is Life. Hier zijn de Two Brothers on the fourth floor.

Help Myself. We hadden Chubby Checker en Let's Twist Again. En zojuist Sven Siliers met Somebody New. We gaan naar het nieuws van 12 uur en daarna OSR in de middag. Veel plezier ermee. Graag tot morgen vroeg, 10 uur. Dan gaan we vinyl draaien. Hier is tot slot Donna Hightower.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het kopen van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïners diepe aanvallen op Russisch grondgebied. Dat doen ze met de FP-1 en FP-2 drones en Flamingo kruisraketten. Rusland leverde geen bewijs voor de aanval en Oekraïne heeft hem ook niet bevestigd. President Zelensky meldt op X wel andere aanvallen waarbij meerdere burgers werden gedood en gewond raakten. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. Zondag 9 augustus is het weer tijd voor absolute feestgarantie op Kermisplein 31 in Venhorst. Men kan zich voorbereiden op kermisdagen in Venhorst met een waanzinnige line-up die gegarandeerd iedereen aan het dansen krijgt. Op zondag de smerig discjockeys, Daraffer en DJ Einko die het podium betreden en zorgen voor de lekkerste meezingers en de hardste feestknallers. Alles komt voorbij om de sfeer tot ongekende hoogte te laten stijgen. Ook dit jaar belooft Venhorst Kermis weer gezellig te worden. De feesttent staat garant voor een breed scala aan adembenemende artiesten en een ongeëvenaarde feestelijke sferen. De Bibliotheek van Aarle-Rikstel organiseert zondag 23 augustus een leuke, creatieve activiteit voor alle boekenliefhebbers. Kom je eigen unieke bieptasje versieren. Alle benodigde materialen zijn aanwezig om jouw tas naar eigen smaak te maken. Naast het knutselen is er volop gelegenheid om met andere lezers in gesprek te gaan, favoriete boeken te delen en nieuwe ontdekkingen te doen. Misschien vind je wel je favoriete verhaal dankzij een tip van een medebezoeker. Het evenement is van 1 tot 2:15. Aanmelden is niet nodig, de inloop is vrij. Als de kinderen er samen niet uitkomen, is er hulp aanwezig. Kindervakantiewerk Bakel is een stichting met werkgroepsleden. Vanuit deze werkgroepleden wordt het dagelijks bestuur gekozen. De werkgroep is verdeeld in 4 daggroepen. Zij verzorgen dagelijks een ochtendprogramma voor schoolgroepen 1 en 2 en een dagactiviteit voor schoolgroepen 3 tot en met 8. Deze werkgroepsleden zijn vanaf januari in touw en kunnen zich naast het organiseren van zo'n kindervakantieweek ook nog uitleven in een aantal andere activiteiten. Het dagelijks bestuur regelt het uitstapje op vrijdag. Elk daggroepje draagt verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van de activiteit. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.

0: Anastasia hoor je op de radio. I'm out of love op OSR 920-88-2026. Goedemiddag.
1: Paul van Beek.
0: Met een smakelijke lunch. Ik neem je mee tot 2 uur vanmiddag. Op een zaterdagmiddag waarop je de auto was. Misschien de boodschappen doet, de tuin of gewoon lekker aan het luieren bent. Want we gaan op naar de derde week bouwvakvakantie. Dancing on the Saturday Night. Een goede tip voor vanavond. Muziek van Barry Blue op OSR 920.

I wasn't expecting that. Jamie Lawson op de radio. Op OSR. 920. Zijn hits klinken lekker, hè? En ik dacht, laat ik eens een zomerplaatje draaien. We hebben al zoveel mooie zonnige dagen gehad. Dat zeker niet mag ontbreken. Zometeen, ELO, Shine a Little Love. Ik heb Bob Marley en de Wailers. Maar eerst hoor je Bailamos van Enrique Iglesias.

Ja man, Bob Marley en de Wailers. One Love, People Get Ready op OSR 910. Want ik zal je één verklappen. Jij hoort bij ons. Wil je vriend worden? Dat vinden we hartstikke leuk. Doe je via de website www.osr920.nl. Je neemt ons ook mee op vakantie via dezelfde website. Staat een leuke player op, kun je ook op je vakantieadres luisteren naar je vertrouwde muziek. Dit is Post Malone.

Ik twijfelde even, maar toch, I think I love you. Leuk hè, de Partridge Family op OSR 920. Wat de Post Malone en Chemical ook nog op de radio. Waarin je natuurlijk merkt dat we je van alle gemakken willen voorzien. Ja, ik zie het eigenlijk een beetje zo. We trappen een keer flink tegen de platenkast. We zien wel wat eruit valt. En precies dat presenteren wij jou. Oftewel, we houden er van een feestje.

Het is allemaal meer zoet, maar stiekem zo lekker. Bruno Mars en Whisk It All op OSR 920. Daarvoor uit Nederland, de Benga Boys en We Like To Party. Je komt ze wel eens tegen op echte 90s parties en die zijn er tegenwoordig in overvloed. 12:30 geweest op

Jamie Lydell, Another Day. Op OSR 920, zo hoor je ze niet meer zo heel vaak. Hè? En daarvoor Diana Ross, de dame die inmiddels de 80 is gepasseerd. En toch nog steeds optredens verzorgt. Kijk, dat vind ik knap. Dat vind ik toch van karaktergetuigen. Absoluut. Dit is OSR 920. We nemen je graag aan de hand tot een uur of twee vanmiddag. Ik in elk geval. Maar ik beloof nog een hele leuke zaterdag te worden. Dit is Stevie Wonder.

De Black Pumas. Colors op OSR. 920. Op naar 1. Bij Drafi Deutsche. Jawohl. Marmorstein und Eisenbricht.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het koper van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. De politie houdt deze week in heel Europa extra snelheidscontroles vanwege een grootschalige flitsmarathon. Bij een van die controles werd deze automobilist betrapt. Die is voorlopig zowel zijn rijbewijs als zijn auto kwijt. Volgens de politie vroeg hij nog of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Die krijgt hij nu van de officier van justitie. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. Zondag 9 augustus is het weer tijd voor absolute feestgarantie op Kermisplein 31 in Venhorst. Men kan zich voorbereiden op kermisdagen in Venhorst met een waanzinnige line-up die gegarandeerd iedereen aan het dansen krijgt. Op zondag de smerig discjochies, Daraffer en DJ Einko die het podium betreden en zorgen voor de lekkerste meezingers en de hardste feestknallers. Alles komt voorbij om de sfeer tot ongekende hoogte te laten stijgen. Ook dit jaar belooft Venhorst Kermis weer gezellig te worden. De feesttent staat garant voor een breed scala aan adembenemende artiesten en een ongeëvenaarde feestelijke sferen. Kindervakantiewerk Bakel is een stichting met werkgroepsleden. Vanuit deze werkgroepleden wordt het dagelijks bestuur gekozen. De werkgroep is verdeeld in 4 daggroepen. Zij verzorgen dagelijks een ochtendprogramma voor schoolgroepen 1 en 2 en een dagactiviteit voor schoolgroepen 3 tot en met 8. Deze werkgroepsleden zijn vanaf januari in touw en kunnen zich naast het organiseren van zo'n kindervakantieweek ook nog uitleven in een aantal andere activiteiten. Het dagelijks bestuur regelt het uitstapje op vrijdag. Elk daggroepje draagt verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van de activiteit. Waterschap A en Maas opent een periode voor het indienen van zienswijzen. U kunt uw gemotiveerde reactie indienen bij het dagelijks bestuur. De betreffende stukken liggen ter inzage op werkdagen, van 9 tot 4 uur. Een medewerker is beschikbaar voor vragen tussen 9:30 en 11:30. Uw zienswijze moet tenminste uw naam, adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar de reactie op slaat bevatten. Aangepast ontwerp ter inzage van 7 augustus tot en met 18 september. Er komt een overgangsregeling voor plannen die in ontwikkeling zijn. Stuur uw bijdrage naar info@anmaas.nl of per post naar het waterschap. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
3: OSR 920 Regiobreek.

Zo, dat is even chillen op de radio. We hadden de Eagles en One of These Nights voorafgegaan door Lionel Richie en Cilla. Goed begin is het halve werk, uur 2 van de zaterdagmiddag. De lunch van OSR 920 met een broodje. Wat mag het nog meer zijn? Bakje koffie erbij of lekker jusje? Ah, ik zie nog een croissantje. Nou, mag ik? Rein Me In. Je hoort de muziek van Sam Fender en Olivia Dean.

Walk Like an Egyptian was hun grootste hit en in de slipstream daarvan hadden ze nog een paar meer. Deze Going Down to Liverpool was alleen al voor die videoclip meer dan de moeite waard. Green Day hadden we ook, Wake Me Up When September Ends. Zover is het nog niet. We zitten op de 8e van augustus, midden in de vakantie. En de Chiffons op de radio.

Thank you.

De Red Hot Chili Peppers op OSR 19.0. By the way, dat zijn hits die je dag zo mooi maken. De zaterdag van OSR 19.0. Want jij hoort bij ons. Vriend worden, dat kan ook. Dat is heel makkelijk. Dan ga je naar de website www.osr920.nl. Dan zie je meteen wat er moet gebeuren. Wat je ervoor terugkrijgt ook. Want het is een beetje, hè? Niet alleen maar eenrichtingsverkeer. Next to me, Imagine Dragons op je radio.

luchttheater aan in de buurt. En toen even zijn stad en land op OSR 920. Imagine Dragons daarvoor en Next to Me. Dit is OSR 920. Zie het als volgt. We hebben een grote platenkast. Af en toe geef je er een flinke draai aan. En net wat eruit valt, ga je horen op de radio. We proberen je telkens weer te verrassen. Hootie and the Blowfish nu. Only wanna be with you. You and me.

De Amelie zich ooit kreunend en steunend in I Feel Love, de hipparades in wist te zingen. Donna Summer en On The Radio. Het is alweer bijna 2:00. Mooie zaterdagmiddag nog. Dit is een mooi liedje voor een bokser. Hurricanes, weten die. Er zat een heel mooi verhaal aan vast. En als je goed luistert naar de tekst van Bob Dylan, weet je precies wat ik bedoel. Ik ben het

QSR 920. Van liefhebbers voor liefhebbers. I gotta find my way back. Back to summer paradise.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op OSR 920. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Ze hebben spandoeken mee met teksten tegen fossiele subsidies. Het protest was niet aangekondigd. De politie sloot de weg af. Het autoverkeer kan nu de Hofstad niet meer uit. De activisten zeggen dat de actie een reactie is op de droogte en bosbranden en kondigt voor september een grotere blokkade aan. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files. Bij de Gotthardtunnel richting Zwitserland was de wachttijd rond de middag 2 uur. En zoveel extra tijd kost het in Frankrijk ook op de A7 richting het zuiden. Tussen Bordeaux en de Spaanse grens kwam er in beide richtingen bijna een uur bij. Ook in Italië en Oostenrijk is het druk met vertragingen tot ruim 2,5 uur. Volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. En vanmorgen is in Bulgarije een drone ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Volgens premier Radev zagen de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten het toestel niet aankomen. Er is geen melding van schade of gewonden. De grenspolitie en defensie onderzoeken waar de drone vandaan kwam. Bulgarije heeft de bewaking in het gebied nu opgevoerd. Het land is lid van de EU en van de NAVO. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. De lang verwachte kindervakantieweek staat weer voor de deur. Dit evenement staat gepland op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn al bezorgd. Mocht men er nog geen hebben ontvangen, geen zorgen. Waarschijnlijk valt het boekje deze week nog op de mat. Of u kunt er hem meenemen tijdens de leidingavond, eveneens in augustus. Daarnaast is het volledige programmaboekje nu ook digitaal in te zien, op kvwgemert.nl. Dit jaar gaat men het 60-jarig jubileum van de kindervakantieweek bij de feestelijke camping op het Wolfsboscircuit vieren. Ook ouders, verzorgers, opa's en oma's enzovoorts kunnen meedoen. Zondag 9 augustus is het weer tijd voor absolute feestgarantie op Kermisplein 31 in Venhorst. Men kan zich voorbereiden op kermisdagen in Venhorst met een waanzinnige line-up die gegarandeerd iedereen aan het dansen krijgt. Op zondag de smerig discjochies, Daraffer en DJ Einko die het podium betreden en zorgen voor de lekkerste meezingers en de hardste feestknallers. Alles komt voorbij om de sfeer tot ongekende hoogte te laten stijgen. Ook dit jaar belooft Venhorst Kermis weer gezellig te worden. De feesttent staat garant voor een breed scala aan adembenemende artiesten en een ongeëvenaarde feestelijke sferen. Kindervakantiewerk Bakel is een stichting met werkgroepsleden. Vanuit deze werkgroepleden wordt het dagelijks bestuur gekozen. De werkgroep is verdeeld in 4 daggroepen. Zij verzorgen dagelijks een ochtendprogramma voor schoolgroepen 1 en 2 en een dagactiviteit voor schoolgroepen 3 tot en met 8. Deze werkgroepsleden zijn vanaf januari in touw en kunnen zich naast het organiseren van zo'n kindervakantieweek ook nog uitleven in een aantal andere activiteiten. Het dagelijks bestuur regelt het uitstapje op vrijdag. Elk daggroepje draagt verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van de activiteit. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Boer.

Ja, hij zat in zoveel bandjes. John Evangelis, samen met die man met die toetsen. Ja. En in Yes zong hij ook nog het vocale gedeelte. En dit was helemaal in zijn eentje. Surrender! En je hoorde niemand minder dan John Anderson. Het is zaterdag 8-8-2026. Een hele goede middag en welkom bij...

En dat van Gary and the Pacemakers dit keer met Ferry Cross the Mercy. En daarvoor nog Jennifer Lopez en die ging een spelletje doen. Het heette Play. En dit was de hit die na de tijd dat we allemaal binnen moesten blijven ons allemaal weer naar buiten uitnodigde. Oftewel Thomas Agda en zijn vrienden en Mr. Zou.

0: het grappige was, een paar jaar terug werd er een nieuwe versie van deze Waiting for a Star uitgebracht. En toen had iedereen zoiets van, ja, maar het is een oudje. Van wie was dat origineel ook alweer? En niemand kon meer op die naam van die formatie komen. Het heette namelijk Boy Meets Girl. En dit keer hoort je gewoon het origineel hier bij OSR 920 op de zaterdagmiddag. En ik heb zo meteen nog muziek voor je van Robbie Williams. Tough Enough komt er ook nog aan. Maar eerst hebben we de Stylistics. En I can't give you anything but my love.
1: Beter Boer.

lekker. Nou, er is zeker wat vanaf hoor. Muziek van de Fabulous Thunderbirds met daarvoor nog Robin Williams. Nee, niet Robin. Nee, Robbie. Robin Williams was die acteur. Die is er niet meer. Nee, Robbie Williams met The Road to Mandalay. Nou, onze weg brengt ons zo meteen bij Rod Stewart. Maar voordat het zover is nog even muziek van Panic at the Disco en High Hopes.

Rowan Keaton samen met al zijn vrienden van Boyzone en No Matter What. En inderdaad, het maakte niet uit wat er gebeurde toen de tijd. Maar die plaat was niet van nummer 1 af te slaan. Want wat een hit was dit toen de tijd. Ik weet nog wel dat we die heel veel gedraaid hebben. En het is gewoon lekker om dan na zoveel tijd in één keer die plaat weer voor jullie op te mogen zetten. Hier bij OZR 92.

Nou, past lekker bij het weer, hè? Ja, zeker wel. Als het zo het zonnetje doorbreekt en je hoort dan muziek getiteld Jamaican. Bam Bam van Hugo en Solo. En dan Solto. Ja, zei ik ook. Daar word je gewoon vrolijk van. En ik wacht nog steeds op de 12-inch, zeg maar. De extended version, dat die wat langer duurt. Want dit is maar 2,5 minuut. Ja, dat is voor mij niet genoeg. Nee, mag echt wel wat langer duren. Hé, hey, nou, dit uur had voor mij ook veel langer mogen duren. Maakt niet uit. Het voordeel is, ik heb zo meteen nog een uur. Aan de andere kant van 3 uur spreek ik je graag weer. En totdat het zover is, heb ik nog steeds een quote voor je. Met Down, Down, Diddly Down. Meezingen mag, maar...

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De demonstratie wordt op last van de burgemeester ontbonden, zo laat de politie weten. En die boodschap was ook op een livestream van Extinction Rebellion te horen. Rond het middaguur gingen tientallen betogers de Utrechtse baan op en blokkeerden de weg de stad uit, zonder aankondiging vooraf. Ze noemen hun actie een reactie op de droogte en bosbranden. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na 2 steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend 2 mensen gewond. 1 moest naar het ziekenhuis. De incidenten vonden plaats in de Schaapmanstraat, op het Marconiplein en bij de brug van Sirene. De politie denkt dat de man bij alle 3 de incidenten betrokken was en zich waarschijnlijk per auto verplaatste. Het motief voor de steekpartijen is nog onbekend. De man had zijn slachtoffers willekeurig gekozen. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. De ontploffing vond plaats op ongeveer 1 kilometer van een compressorstation van een belangrijke gaspijplijn die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Er zijn nog geen gewonden of schades gemeld. Het incident met de ontplofte drone wordt onderzocht. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. De lang verwachte kindervakantieweek staat weer voor de deur. Dit evenement staat gepland op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn al bezorgd. Mocht men er nog geen hebben ontvangen, geen zorgen. Waarschijnlijk valt het boekje deze week nog op de mat. Of u kunt er hem meenemen tijdens de leidingavond, eveneens in augustus. Daarnaast is het volledige programmaboekje nu ook digitaal in te zien op kvwgemert.nl. Dit jaar gaat men het 60-jarig jubileum van de kindervakantieweek bij de feestelijke camping op het Wolfsboscircuit vieren. Ook ouders, verzorgers, opa's en oma's enzovoorts kunnen meedoen. Zondag 9 augustus is het weer tijd voor absolute feestgarantie op Kermisplein 31 in Venhorst. Men kan zich voorbereiden op kermisdagen in Venhorst met een waanzinnige line-up die gegarandeerd iedereen aan het dansen krijgt. Op zondag de smerig discjochies, Daraffer en DJ Einko die het podium betreden en zorgen voor de lekkerste meezingers en de hardste feestknallers. Alles komt voorbij om de sfeer tot ongekende hoogte te laten stijgen. Ook dit jaar belooft Venhorst Kermis weer gezellig te worden. De feesttent staat garant voor een breed scala aan adembenemende artiesten en een ongeëvenaarde feestelijke sferen. Waterschap A en Maas opent een periode voor het indienen van zienswijzen. U kunt uw gemotiveerde reactie indienen bij het dagelijks bestuur. De betreffende stukken liggen ter inzage op werkdagen, van 9 tot 4 uur. Een medewerker is beschikbaar voor vragen tussen 9:30 en 11:30. Uw zienswijze moet tenminste uw naam, adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar de reactie op slaat bevatten. Aangepast ontwerp ter inzage van 7 augustus tot en met 18 september. Er komt een overgangsregeling voor plannen die in ontwikkeling zijn. Stuur uw bijdrage naar info@anmaas.nl of per post naar het waterschap. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 regiobreek.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

Na het enorme succes van Always There dachten de dames en heren van Incognito van weet je wat, we gaan het eens alleen proberen. Gewoon zelf. Want Always There, dat deden ze toen de tijd natuurlijk samen met de hulp van Jocelyn Brown. Maar dit keer hadden ze het zeker niet onverdienstelijk gedaan hoor. Even een klassiekertje opnieuw inspelen. Incognito hoorde je bij OSR 920 met Don't You Worry About A Thing. Wij maken ons nergens druk over. Zolang de muziek is, hebben wij plezier. En de muziek is dit keer van The Clash, London Calling.

Heineken, gebaseerd op een, ik zou bijna zeggen kerstliedje. In ieder geval Live in a Northern Town. Het heette dit keer Sunshine en het werd uitgevoerd door niemand minder dan Dario G. En de mooiste taal is instrumentaal.

mocht u toevallig ooit een telefoonnummer in uw RDS-display voorbij zien komen bij OSR 920, dan kunt u contact krijgen met onze Ben. En als je Ben belt, dan bel je even om te adverteren bij OSR 920. Als je dat zou willen, dan hebben wij altijd een telefoonnummer voor je klaarstaan. Dus als je 100 keer gebeld hebt, dan heeft hij vast wel een keer opgenomen. Ik denk het wel, want hij is altijd vrij accuraat met dat soort dingen. Goed, dat waren de, even kijken, de stemmen van Suzanne en Freek inderdaad. Ja, en we kijken, we hadden ook Duran Duran nog met Save a Prayer. Zometeen In Excess, A Suicide Blonde. Ik heb nog, The Beat, Can't Get Used to Losing You. Die is ook leuk inderdaad. Dit is een plaat met een mega lang intro. Gaan we niet helemaal voor praten, want het is gewoon lekker om van te genieten. Supermax and the Love Machine.

Nieuwe muziek op de radio. Ja, soms ontdek je ook nog eens een keer wat als je naar OSR 920 luistert. Nou, ik in ieder geval wel, want hij zat bij mij nog niet in het systeem. Op een gegeven moment kreeg ik hem voorgesteld. Joh, draait deze. Kingdom of Fear en Cameron Whitecamp. Nou, lekker plaatje. Dat gaan we vaker draaien. Maar deze, dat is een klassieke. Die ken je nog van de Beat.

het licht uitdoen hier, dat valt niet mee. Want elk apparaat heeft wel een lampje op zich. En als we al die lampjes uitdoen, dan is het bij jullie stil op de radio, ben ik bang. Dus we laten nog een paar lampjes aan, als je het niet goed, niet erg vindt. Nelly Furtado. En nu, die andere dame, Dolly Parton. Jolie.

bijna 4 uur. Leo gaat zo meteen beginnen. Dan moet je toch wel wakker zijn. Dat betekent dat het voor mij bijna op zit. Ik zeg dank weer voor de aandacht. Veel plezier met Leo dus zometeen tussen 4 en 6. Ik laat je achter met een leuk Nederlandstalig bandje. Het heet Cadans en ze hadden een paar hits in de jaren 80. Dit is er eentje van. De Wind. De Wind.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Het ging om zo'n 60.000 pakjes sigaretten, verpakt in een aantal dozen in busjes. 4 verdachten werden tijdens de inbraakpoging opgepakt en 5 later in de buurt. Uit foto's van een persfotograaf blijkt dat er geprobeerd is om een aantal dozen met sigaretten over het hek te gooien. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelrand. Kindervakantiewerk Bakel is een stichting met werkgroepsleden. Vanuit deze werkgroepleden wordt het dagelijks bestuur gekozen. De werkgroep is verdeeld in 4 daggroepen. Zij verzorgen dagelijks een ochtendprogramma voor schoolgroepen 1 en 2 en een dagactiviteit voor schoolgroepen 3 tot en met 8. Deze werkgroepsleden zijn vanaf januari in touw en kunnen zich naast het organiseren van zo'n kindervakantieweek ook nog uitleven in een aantal andere activiteiten. Het dagelijks bestuur regelt het uitstapje op vrijdag. Elk daggroepje draagt verantwoordelijkheid voor de invulling en uitvoering van de activiteit. Waterschap A en Maas opent een periode voor het indienen van zienswijzen. U kunt uw gemotiveerde reactie indienen bij het dagelijks bestuur. De betreffende stukken liggen ter inzage op werkdagen, van 9 tot 4 uur. Een medewerker is beschikbaar voor vragen tussen 9:30 en 11:30. Uw zienswijze moet tenminste uw naam, adres, de dagtekening en een omschrijving van het besluit waar de reactie op slaat bevatten. Aangepast ontwerp ter inzage van 7 augustus tot en met 18 september. Er komt een overgangsregeling voor plannen die in ontwikkeling zijn. Stuur uw bijdrage naar info@anmaas.nl of per post naar het waterschap. De lang verwachte kindervakantieweek staat weer voor de deur. Dit evenement staat gepland op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn al bezorgd. Mocht men er nog geen hebben ontvangen, geen zorgen. Waarschijnlijk valt het boekje deze week nog op de mat. Of u kunt er een meenemen tijdens de leidingavond, eveneens in augustus. Daarnaast is het volledige programmaboekje nu ook digitaal in te zien op kvwgemert.nl. Dit jaar gaat men het 60-jarig jubileum van de kindervakantieweek bij de feestelijke camping op het Wolfsboscircuit vieren. Ook ouders, verzorgers, opa's en oma's enzovoorts kunnen meedoen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
4: Van liefhebbers voor liefhebbers.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
6: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Leo de Blanc.

Junior, yeah, van Julien Claire uit 1974. Welkom bij OBSR in de middag. Ik ben bij je tot 6 uur. Op dezezelfde dag, 8 augustus, maar dan in 1963, vond de allergrootste treinroof plaats in Engeland. En een jaartje later traden de Rolling Stones op voor de eerste keer buiten Engeland. Dat deed ze in het Koerhuis in Scheveningen. En een legendarisch concert werd het, want het was na 12 minuten al afgelopen wegens ernstige ongeregeldheden. Ze speelden er onder andere dit nummer, It's All Over Now.

Lekkere muziek van Kensington, Living For, zo heette het nummer. Daarvoor Bob Seger, de Silver Bullet Band en Hollywood Nights. We starten dit setje met de Rolling Stones. Het nummer werd geschreven door Bobby Womack in 1964 en It's All Over Now. Phil Collins, lange tijd zat hij bij de formatie Genesis. Daarna ging hij solo, uitstekende drummer. Tegenwoordig is de man zo doof als een kwartel, hoort helemaal niks meer. Wegens het vele geweld van zijn drumsolo's. Dit is Something Happened on the Way to Heaven.

prachtig nummer van Neil Diamond uit 1970, Solitary Man. Deed helemaal niks in Nederland, dat is bijzonder. En in Amerika werd het een grote hit. Daarvoor Berlin, het thema uit de film Top Gun, Take My Breath Away. We starten met Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Dit is Rudimental featuring John Newman en Feel the Love.

0: Banners and Raise Your Colors. En daarvoor de Poptops met Suzanne, Suzanne. En we draaiden die omdat Ray Gomez op 28 juli is overleden. En Gomez was de gitarist van de Poptops. En daarvoor starten we met Rudimental en John Newman en Feel the Love. Dit is Han van Eyck en Leef.
1: Niemand

Chris Andrews. We kennen hem van Yesterday Man en To Who It Concerns. Dit maakte hij in 1969. Het heette Pretty Belinda. En destijds kon hij op Radio Veronica, die nog op zee lag, een spotje beluisteren voor een sigarettenmerk. Het was geënt op dit melodietje. De Four Red Box for America. En we starten met Han van Eyck en Leef. Verder met Ed Sheeran. Dit is Lego House. I'm gonna-

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïnse president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. En het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. De Bibliotheek van Aarle-Rikstel organiseert zondag 23 augustus een leuke creatieve activiteit voor alle boekenliefhebbers. Kom je eigen unieke bieptasje versieren. Alle benodigde materialen zijn aanwezig om jouw tas naar eigen smaak te maken. Naast het knutselen is er volop gelegenheid om met andere lezers in gesprek te gaan, favoriete boeken te delen en nieuwe ontdekkingen te doen. Misschien vind je wel je favoriete verhaal dankzij een tip van een medebezoeker. Het evenement is van 1 tot 2:45. Aanmelden is niet nodig, de inloop is vrij. Als de kinderen er samen niet uitkomen, is er hulp aanwezig. Zondag 9 augustus is het weer tijd voor absolute feestgarantie op Kermisplein 31 in Venhorst. Men kan zich voorbereiden op kermisdagen in Venhorst met een waanzinnige line-up die gegarandeerd iedereen aan het dansen krijgt. Op zondag de smerig discjochies, Daraffer en DJ Einko die het podium betreden en zorgen voor de lekkerste meezingers en de hardste feestknallers. Alles komt voorbij om de sfeer tot ongekende hoogte te laten stijgen. Ook dit jaar belooft Venhorst Kermis weer gezellig te worden. De feesttent staat garant voor een breed scala aan adembenemende artiesten en een ongeëvenaarde feestelijke sferen. De lang verwachte kindervakantieweek staat weer voor de deur. Dit evenement staat gepland op 18, 19, 20 en 21 augustus. De meeste programmaboekjes zijn al bezorgd. Mocht men er nog geen hebben ontvangen, geen zorgen. Waarschijnlijk valt het boekje deze week nog op de mat. Of u kunt er hem meenemen tijdens de leidingavond, eveneens in augustus. Daarnaast is het volledige programmaboekje nu ook digitaal in te zien, op kvwgemert.nl. Dit jaar gaat men het 60-jarig jubileum van de kindervakantieweek bij de feestelijke camping op het Wolfsboscircuit vieren. Ook ouders, verzorgers, opa's en oma's enzovoorts kunnen meedoen. Voor meer nieuws kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Leo de Blanc.

Het laatste uur OSR in de middag voor deze zaterdag 8 augustus. Je hoort de Matchbox en de Midnight Dynamos, wat zijn oude Veronica's alarmschijf. Dit is Joe Cocker. Tot 6 uur ben ik bij je met lekkere muziek hier op OSR. Dit is The Simple Things.

Groot succes hadden ze deze Engelse groep in het midden van de jaren 70. Dat was de formatie Sailor. Het startte een beetje in 1974 met het nummer Sailor. Daarna kwamen Traffic Jam, deze Girls, Girls, Girls, Glass of Champagne en noem ze maar op. De voor Eric Clapton en Hold On, I'm Coming. En we starten met Joe Cocker en The Simple Things. Dit is Raccoon. It's You or Me.

Hooverphonic, Angel Never Dies. En daarvoor de 85-jarige Cliff Richard met een opname uit 1980, Dreamin'. We starten met The Last Ketchup en The Ketchup Song. Dit is de Haagse formatie Earth and Fire met Journey Kaagman. Ontdekt door de Golden Earring destijds. Dit is Thanks for the Love.

The Lady of Soul, Aretha Franklin, met een opname uit 1968. I Say a Little Prayer. Daarvoor Hathaway and Life en we starten met Earth and Fire and Thanks for the Love. Zometeen het nieuws van 6 uur en tot die tijd Robin Borneman met Andy. En daarna nog de Golden Earring en Radar Love. Bedankt voor het luisteren.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. En rond deze tijd begint op het Museumplein in Amsterdam het slotconcert van World Pride. Vanmiddag liepen er enkele duizenden mensen mee in de World Pride March in de hoofdstad. Die optocht was de afsluiting van World Pride en begon vanmiddag bij het Martin Luther King Park. Met die mars vragen deelnemers aandacht voor de rechten en veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap wereldwijd. Sommige lopers droegen vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd een strafbaar feit is. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Van 10 tot en met 20 augustus, met uitzondering van het weekend, houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Dit is in het kader van opleiding en training voor defensiemilitairen. Ze zullen overdag diverse locaties verkennen en hun luchtverdedigingsprocedures beoefenen. De verplaatsing vindt hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden plaats. Het reguliere verkeer wordt hierbij zo min mogelijk gehinderd. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-n-schadeclaims. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de vierde divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Gemert moet doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de 2 limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

jammer is het te afwachten tot de wereld gaat veranderen. Nou, dat kun je nog lang wachten. Dat zal niet zo makkelijk zijn. Een hele goede avond. Welkom in de avond door op de zaterdag in jouw weekend. Je vrije weekend. En waarschijnlijk nog wel een vakantieweekend. We danken Leo de Blank voor het laatste gedeelte van OSR in de middag. Muziek van de Rolling Stones van de nieuwe LP. En dat heet In de

Betty Smit, ook wel niet meer de allerjongste, inmiddels 79 jaar. En ze trad onlangs nog op in de Tivoli in Utrecht, een maandje wat geleden. Wat draaide een oudje van haar, die heette Dancing Barefoots, op blote voeten. In de Raspberries met Don't Wanna Say Goodbye. Dit is Live Garrett.

Een van de eerste successen voor Jaap Reizema, Ooit komt nooit meer. En de opbrengst van de single die gingen naar een gerespecteerd kankeronderzoekscentrum in Rotterdam. Het Anthony van Leeuwenhoek, het Nederlands Kankerinstituut. Speciaal bedoeld om onderzoek naar kanker te financieren. Daarvoor hadden we Live Gavits. Uiteraard geschikt voor de zaterdagavond, want dat is de avond om te gaan dansen. I Was Made For Dancing. Van LP Ghost Stories, Coldplay uit 2014. En dat heet

spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen.

Het prachtige nummer van Marco Borsato, een vertaling van de grote hit van Ricardo Cocciante. Maar de Nederlandse tekst die kwam van Han Korneef en van Leo Driessen. Margarita, zo heette dat. En van de Gene Pitney met de 24 Hours from Tulsa. In het weekend, tijd voor The Weeknd. He was In Your Eyes.

de Canadese zanger en dichter, want het was hij vooral, maar ook songwriter. En hij kon ook prachtig zingen met een donkerbruine stem. Leonard Cohen en Dance Me Till the End of Love. En we hadden een nummer van Keen, Everybody's Changing. En natuurlijk The Weeknd, In Your Eyes. Op de zaterdagavond op Ouwezeg 920. Tot 8 uur de avond door met The Kings of Leon. Een van de grote successen heet You Somebody.

Kings of Leon en You Somebody. En we gaan zo meteen even luisteren naar de nieuwsberichten van 7 uur. En daarna zijn we terug met nog een uurtje de avond door. Maar eerst dat prachtige nummer van Neil Diamond, The Morningside.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Onder de slachtoffers zijn een 12-jarig meisje, 2 leraren en 3 medewerkers van de school. De 14-jarige schutter doodde voor zijn daad ook zijn grootouders en pleegde later zelfmoord. De leerling van de gerenommeerde middelbare school schoot wild om zich heen in het gebouw. 30 mensen raakten daarbij gewond, van wie er 8 ernstig aan toe zijn. De Thaise premier heeft al strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Het Labeeks penalty toernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging Sparta 25 uit Beek en Donk op zaterdag 29 augustus op het sportcomplex. Het toernooi duurt de hele dag en is toegankelijk voor iedereen. Stel een team samen van exact 5 personen en daag andere teams uit. De kosten bedragen €40 per team, inclusief 10 consumptiebonnen. Aansluitend op het toernooi is een gezellige feestavond met DJ Dirk. Aanmelden kan digitaal via de officiële inschrijfpagina op de website van Sparta 25. Bij Hoeco in Beek en Donk vindt er weer een repaircafé plaats. Dit is de ideale gelegenheid voor al uw huishoudelijke tuin- of doe-het-zelf apparaten die het af laten weten. Of het nu een stofzuiger is, een boormachine of een grasmaaier, de vrijwillige reparateurs staan voor u klaar. Ze weten de meeste zaken wel weer aan de praat te krijgen en geven uw spullen een tweede leven. Hiermee draagt men bij aan een duurzame samenleving. Het repaircafé bij hobbycentrum Hoeco in Beek en Donk is geopend op elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur. Om een goede planning mogelijk te maken, graag een afspraak maken. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de vierde divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Gemert moeten doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

welbekende nummertje van Simon & Garfunkel, maar dan in de uitvoering van Disturbed. En dan heette het nog iets meer Body, zoals dat heet. The Sound of Silence. Welkom in het laatste uur. OSR, de avond door. Tot aan 8 uur hebben wij weer het allerbeste. Zoals deze van Aletta Adams, Never New Love.

Een heel aardige zomerrit die als een komeet door de hitparades gaat. We staan deze week op nummer 13 in de top 40 en maar liefst 5 weken al genoteerd. Topic X, de Duitse DJ met de zangeres Becky G. En het heette Sorry Papi. En we hadden 1993 van de LP Keep the Faith, Bon Jovi en I Believe. Verder terug in de tijd met de Spencer Davis Group. Hier is Kim's on Lovin'. Hey!

Met de Avogadro's, de Bullet, gingen we terug naar 1986. De groep van Frederike Spicht. En de enige single die ze hadden, die heette In the Middle of the Night. En we hadden de Spencer Davis Group met Give Me Some Lovin'. Even op zijn Frans. Hier is Michel Sardou. Le Lac du Connemara.

0: Precies wat je nodig hebt. OSR 920.
1: Volwassen hits zonder playlist. Heerlijk de avond door. Op OSR 920.

Retrying en Silent Lucidity. En we hadden het bijna vergeten nummer van Sutherland Brothers and Quiver. En dat heette die Arms of Mary. En het nummertje op zijn Frans van Michel Sardou. En Le Lac du Connemara. OSR 920 op de zaterdagavond. Met muziek van Teddy Swims en The Bad Dreams.

De beide concerten die de groep geeft in januari in de Ziggo Dome zijn allebei natuurlijk uitverkocht. Welkom to the DCC van Nothing But Thieves. En we hadden Teddy Swims met The Bad Dreams. Ja, als ik deze plaat hoor, moet ik altijd weer terugdenken aan de coronatijd. De Zuid-Afrikaanse DJ Master Kiji met Nomcebo

Otis Redding, I've been loving you too long. En Otis Redding werd slechts 26 jaar en kwam bij een tragisch vliegtuigongeluk om het leven. Samen met zijn hele band, de Barkees, onderweg naar een optreden in Madison. Ja, had toen de tijd al een eigen vliegtuig, dat wel. Hadden we ervoor Master Kiji met Nick Mancebo uit Zuid-Afrika met Jerusalem. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Straks na het nieuws van 8 uur, dan zit hier uw machinist Ben van Riel met de muziektrein. Ik wens je nog een heel prettig weekend. We gaan eruit vandaag met The War on Drugs, Under the Pressure.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in de bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Bij Hoeco in Beekendonk vindt er weer een repaircafé plaats. Het is de ideale gelegenheid voor al uw huishoudelijke tuin- of doe-het-zelf apparaten die het af laten weten. Of het nu een stofzuiger is, een boormachine of een grasmaaier, de vrijwillige reparateurs staan voor u klaar. Ze weten de meeste zaken wel weer aan de praat te krijgen en geven uw spullen een tweede leven. Hiermee draagt men bij aan een duurzame samenleving. Het repaircafé bij hobbycentrum Hoeco in Beekendonk is geopend op elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur. Om een goede planning mogelijk te maken, graag een afspraak maken. Het Laarbeeks Penalty Toernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging Sparta 25 uit Beekendonk op zaterdag 29 augustus op het sportcomplex. Het toernooi duurt de hele dag en is toegankelijk voor iedereen. Stel een team samen van exact 5 personen en daag andere teams uit. De kosten bedragen €40 per team, inclusief 10 consumptiebonnen. Aansluitend op het toernooi is een gezellige feestavond met DJ Dirk. Aanmelden kan digitaal via de officiële inschrijfpagina op de website van Sparta 25. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de twee limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

Vandaag de zomer in de bol met Easy K. En oh, Diana, don't cry for me. Even naar de rock'n'roll met Buddy Holly en Ray Vaughan. Dit is OSR 920. Ach, dit is mooi. Freddy Fender, Before the Next Teardrop Falls.

Precies, even terug naar de tijd van Radio Caroline. We hadden de Hollies en Just One Look, Texas Midnight Runners en Gino. Het blijft een lekker warme avond vanavond, dus blijf lekker buiten bij je radio met Frank Boeien.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in de bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de 2 limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Bij Hoeco in Beekendonk vindt er weer een repaircafé plaats. Het is de ideale gelegenheid voor al uw huishoudelijke, tuin- of doe-het-zelf apparaten die het af laten weten. Of het nu een stofzuiger is, een boormachine of een grasmaaier, de vrijwillige reparateurs staan voor u klaar. Ze weten de meeste zaken wel weer aan de praat te krijgen en geven uw spullen een tweede leven. Hiermee draagt men bij aan een duurzame samenleving. Het repaircafé bij hobbycentrum Hoeco in Beekendonk is geopend op elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur. Om een goede planning mogelijk te maken, graag een afspraak maken. Van 10 tot en met 20 augustus, met uitzondering van het weekend, houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Dit is in het kader van opleiding en training voor defensiemilitairen. Ze zullen overdag diverse locaties verkennen en hun luchtverdedigingsprocedures beoefenen. De verplaatsing vindt hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden plaats. Het reguliere verkeer wordt hierbij zo min mogelijk gehinderd. Mocht u onverhoop toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-n-schadeclaims. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Het is OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
0: Muziektrein. Ben van Riel.

0: Gary Moore en Still Got the Blues for You.
1: Ben van Riel.
0: Tweede gedeelte van de muziektrein door tot dan een uur of 10 ben ik erbij. En wat nu? Long to Learning and the Shakers. And Do You Remember?

Ten Sharp, You, Small Faces and All or Nothing. De muziek rijdt tot aan 12 uur. Straks tussen 10 en 12. Tom Holland, hij neemt je ook mee naar de Jukebox Krakers. En hij draait een 12 inch. Dat doet hij zo rond 10:30. En welke dat gaat worden, is nog een verrassing. Ja. Matthew Southern Coffern en Woodstock.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook twee Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe, vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En in de Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging er direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrand. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de vierde divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Gemert moeten doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Van 10 tot en met 20 augustus, met uitzondering van het weekend, houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Dit is in het kader van opleiding en training voor defensiemilitairen. Ze zullen overdag diverse locaties verkennen en hun luchtverdedigingsprocedures beoefenen. De verplaatsing vindt hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden plaats. Het reguliere verkeer wordt hierbij zo min mogelijk gehinderd. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-n-schadeclaims. Het Laarbeeks penalty toernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging Sparta 25 uit Beek en Donk op zaterdag 29 augustus op het sportcomplex. Het toernooi duurt de hele dag en is toegankelijk voor iedereen. Stel een team samen van exact 5 personen en daag andere teams uit. De kosten bedragen €40 per team, inclusief 10 consumptiebonnen. Aansluitend op het toernooi is een gezellige feestavond met DJ Dirk. Aanmelden kan digitaal via de officiële inschrijfpagina op de website van Sparta 25. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920.
3: Muziektrein. Tom

Nou, we hebben vandaag weer volledig gezien de zon op deze zaterdag. Dat was Shine van de band Aswad. En zo gaan wij uur 3 van de Muziekfreak op deze... Nee, Muziekfreak, de Muziektrein natuurlijk. De Muziekfreak die doen we op vandaag. De Muziektrein doen we op zaterdagavond tussen 8 en 12 uur. UB40 zingen hun eigen liedjes. Sing our own songs, zometeen The Birds en My Back Pages.

0: Doel was mateloos populair in de jaren 80 met hele grote hits, maar ook wat mindere. Maar die zijn ook leuk, want jij weet het, van die leuke plaatjes, die vergeten pareltjes, die draaien we ook hier bij OZ. Hou van mij, zo heette die, daar vallen we us, een Nederlands bandje, en dat heette Music in the Air. Zometeen gaan we dansen op een leuke 12 inch, maar nu eerst Pink.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

getrouwd met Barry Gibb van de Bee Gees. Lulu, een van haar grote successen uit het jaar 60. Vooral in Engeland was ze heel erg populair. Dit was The Boat That I Row. En daarvoor hadden we Pink en Just Give Me A Reason. Aangesloten is onze 12-inch, dat wil zeggen de pick-up is aangesloten, naaldje erin. We hebben onze discobal branden en we gaan lekker tekeer de komende 7 minuten met deze plaat van Sharon Brown en I Specialize in Love. En daarover gesproken, vinyl. Morgen op zondag is uiteraard weer vinyl vanaf 10 uur tot aan 6 uur. Dus dat belooft weer een gezellige zondag te worden.

Maar nu komt de belafeling van Peter Sarset, daarvoor Icehouse en daarbij voor onze vinyl. De 12-inch disco, namelijk Sharon Brown en I Specialize in Love. En over vinyl gesproken, morgenmiddag in het Zondagmiddagcafé zitten daar Peter Boer en Sander Stekelenburg.

Tegenwoordig zijn ze weer vaak door op de radio. Het gaat van de zomer. Dat waren de Gypsy Kings met Bailame. En daar vallen we, oh, als je het over vergeten platen hebt. Nou, dat was er eentje. Maar die kwam ook van heel ver zo te horen. De kwaliteit Jess en James. En die hoorden ze met Move. Zometeen in de Nederlandse band Outfield. Maar eerst de Pearls. You came, you saw, you conquered.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook 2 Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Aan het eind van de ochtend heeft een wild zwijn het metroverkeer in de Hongaarse hoofdstad Boedapest stilgelegd. Het dier liep een metrostation binnen, stapte zelfs een metrotoestel in en vluchtte daarna een tunnel in. Het station werd geëvacueerd en er werden vervolgens 30 bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Het ongeveer 60 kilo zware zwijn bleek gewond te zijn en is na overleg met een dierenarts doodgeschoten. Kort na het middaguur kon het metroverkeer in Boedapest weer worden hervat. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer. Vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 en bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Bij Hoeco in Beekendonk vindt er weer een repaircafé plaats. Het is de ideale gelegenheid voor al uw huishoudelijke tuin- of doe-het-zelf apparaten die het af laten weten. Of het nu een stofzuiger is, een boormachine of een grasmaaier, de vrijwillige reparateurs staan voor u klaar. Ze weten de meeste zaken wel weer aan de praat te krijgen en geven uw spullen een tweede leven. Hiermee draagt men bij aan een duurzame samenleving. Het repaircafé bij hobbycentrum Hoeco in Beekendonk is geopend op elke eerste vrijdag van de maand van 9 tot 12 uur. Om een goede planning mogelijk te maken, graag een afspraak maken. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de 4e divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Gemert moet doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Het Laarbeeks Penalty Toernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging Sparta 25 uit Beekendonk op zaterdag 29 augustus op het sportcomplex. Het toernooi duurt de hele dag en is toegankelijk voor iedereen. Stel een team samen van exact 5 personen en daag andere teams uit. De kosten bedragen €40 per team, inclusief 10 consumptiebonnen. Aansluitend op het toernooi is een gezellige feestavond met DJ Dirk. Aanmelden kan digitaal via de officiële inschrijfpagina op de website van Sparta 25. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

78 was het jaar dat we ze leren kennen, dat Die of Sweet, denk maar aan de Salt and Swing. Daar zouden nog heel veel mooie albums komen. En ook heel veel liedjes. Niet alle liedjes waren grote hits, maar dat is niet het nieuws werk. Want wij draaien graag van die plaatjes die het net niet gehaald hebben. Down to the Waterline hoorde je de Dire Straits. En daarmee begonnen wij het laatste uur van de muziek te rijden op deze zaterdagavond. David Bowie, een van zijn allereerste. Hier is hij met Space Oddity.

Dat zijn zij, die popklassiekers met de hoofdletter P van pop. Dat was Melissa Etheridge en Like the Way I Do. En dat van David Bowie en Space Oddity. In de jaren 80 met deze meneer Don Dixon, Southside Girl.

waren vertegenwoordigers van The Sound of Young America, oftewel de sound van Tamla Motown, The Four Tops. De nummer heette Baby, I Need Your Lovin'. En daarvoor Don Dixon en Southside Girl. We gaan nog twee draaien en dan gaan we onze jukebox openmaken. Ik ga zo meteen eens even snuffelen wat we daar vanavond weer in gaan draaien. Love Spoonful staat er in de wacht. Do You Believe in Magic? En nu eerst Boudewijn de Groot en Jimmy.

Cameron in the City. En wat een Day for Daydream. Dat waren de grote hits in Nederland van de band The Love and Spoonful. Dit heette Do You Believe in Magic? En daarvoor hadden we Jimmy en Boudewijn de Groot. Tijd voor onze jukebox. En daarin zitten we vanavond een hele leuke, gezellige, Duitsstalige plaat van een Amerikaanse zangeres. Wie het is, dat hoor je zo meteen wel. Maar nu eerst The Everly Brothers, Don and Phil en Till I Kissed You.

Duitse liedjes zaten al heel veel vroeger in de jukebox. Dit was een dame die komt uit Amerika, Peggy March. Ze zocht haar succes in Europa, met name in Duitsland. En dat is haar gelukt, want daar heeft ze heel veel hits gescoord. En ze leeft nog steeds, ze is inmiddels 78 jaar. En dit was een leuk liedje, Memories of Heidelberg. En daarvoor hadden we de Yellow Brothers en Till I Kissed You. Jukebox doen we volgende week weer, zo rond 11:30 nu eerst. John Lennon en de Number 9 Dream.

0: you, son, but you're too young to vote.
1: Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.
2: Nou, de komende weken dan kunnen we weer vooruit met de zon. Als je vakantie hebt, zou ik zeggen, geniet en zorg dat je de airco bij de hand hebt. En uiteraard je barbecue lekker buiten hebt staan. Eddie Cochran hoor je met The Summertime Blues. En daarvoor hadden we Lois Lane en I Wanna Be. Carlos Santana, die kennen we nog wel. Hè? Hier is hij met The Old Went Down to Mexico. Where's my path?

Unraveled. Waar is ze gebleven? Ze heeft haar naam veranderd. Ze heeft een nieuwe CD gemaakt een aantal jaren terug. We hebben helaas nooit niks van haar vernomen. En wat was dat een prima artiest, zeg. Dit was Back It Up. Daarvoor Carlos Santana en Deo went down to Mexico. Tot zover de muziekterrein van deze zaterdagavond. Morgen om 8 uur Mark Peters. En daarna uiteraard tijd voor onze vinylzondag. Hier zijn nog de Supremes en My World is Empty Without You.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Het bekertoernooi begint voor voetbalvereniging Gemert 1 met een pittige uitwedstrijd. Dat is bekendgemaakt aan de spannende loting voor de KNVB-beker. De ploeg uit Gemert reist af naar FC Schravenzande, een ambitieuze club die momenteel uitkomt in de 4e divisie. Deze ontmoeting is cruciaal, want het betreft de eerste van in totaal 2 kwalificatierondes die Gemert moet doorstaan om toegang te krijgen tot het felbegeerde hoofdtoernooi. Het is dus direct een belangrijke test voor de formatie. De speeldatum is op dinsdag 1 of woensdag 2 september. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de 2 limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Het Laarbeeks Penalty Toernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging Sparta 25 uit Beek en Donk op zaterdag 29 augustus op het sportcomplex. Het toernooi duurt de hele dag en is toegankelijk voor iedereen. Stel een team samen van exact 5 personen en daag andere teams uit. De kosten bedragen €40 per team, inclusief 10 consumptiebonnen. Aansluitend op het toernooi is een gezellige feestavond met DJ Dirk. Aanmelden kan digitaal via de officiële inschrijfpagina op de website van Sparta 25. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

Goedenacht. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Ziet u dit jaar weinig wespen? Nu de aantallen in Nederland laag lijken, maken velen zich zorgen. De Nationale Wespentelling moet hier duidelijkheid over scheppen, de stand van alle wespensoorten in kaart brengend. Er zijn veel meer wespensoorten dan de 2 limonadewespen. De meeste wespen zijn essentieel voor ons ecosysteem. Langdurige regen en hitte zijn funest voor de nesten, minder nectar en prooien. Meedoen aan de wespentelling, dat kan. Tel van zaterdag 15 tot en met zondag 23 augustus 30 minuten lang welke wespen u ziet. Info en telformulier vindt u op tuintelling.nl. Van 10 tot en met 20 augustus, met uitzondering van het weekend, houdt de Koninklijke Landmacht een militaire oefening in onder andere de gemeente Boekel. Dit is in het kader van opleiding en training voor defensiemilitairen. Ze zullen overdag diverse locaties verkennen en hun luchtverdedigingsprocedures beoefenen. De verplaatsingen vinden hoofdzakelijk via bestaande wegen en paden plaats. Het reguliere verkeer wordt hierbij zo min mogelijk gehinderd. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan kunt u deze kenbaar maken via www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-n-schadeclaims. Het Laarbeeks penalty toernooi wordt georganiseerd door voetbalvereniging Sparta 25 uit Beek en Donk op zaterdag 29 augustus op het sportcomplex. Het toernooi duurt de hele dag en is toegankelijk voor iedereen. Stel een team samen van exact 5 personen en daag andere teams uit. De kosten bedragen €40 per team, inclusief 10 consumptiebonnen. Aansluitend op het toernooi is een gezellige feestavond met DJ Dirk. Aanmelden kan digitaal via de officiële inschrijfpagina op de website van Sparta 25. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang.